0: Drie uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei, met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest hij eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny. Wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Abedion Music. Evert-Jan van Beek.

Muziek uit Australië van de band The Temper Trap. Je hoorde Fall Together 2016 in een nieuwe aflevering van het programma Abelia Music van deze dinsdag. 14 juli vandaag. Het is aflevering 112 en ook de laatste voor de zomerstop. Die zal gaan duren vanaf deze week. Dus tot 1 september op dinsdag dan zijn we weer terug. Maar goed, dat zal zo meteen nog wel een keer herhalen allemaal. We gaan allereerst gewoon even door met het programma. De aftrap, om het zomaar te zeggen. Nou ja, we zijn dus al begonnen met The Temper Trap. En we gaan nu naar nieuwe muziek voor een band die niet voor het eerst onder de aandacht staat bij Abelia Music, de Britse band Temples. De vierkoppige band uit Kettering in Engeland ontstond in 2012 na het debuutalbum Stone Structures in 2014. Heeft de band inmiddels 5 albums op haar naam staan. De meest recente verscheen op 26 juni van dit jaar en heet Bliss. En van het album stond eerder de single Vendetta onder de aandacht. En nu is het de beurt aan Glimmer.

De Britse band Glass Animals hoorde ik met Tear in Space Airlock uit 2024. En daarvoor dus de Britse band Temples. Hun nieuwe single die heet Glimmer. Over nieuwe Britse bands gesproken, of nieuwe muziek van Britse bands beter gezegd. De Britse band Palace die zit qua muziekgenre een beetje in de blueshoek. Momenteel bestaat de band uit 4 leden en ontstond in 2012. Het vierde en huidige album van de band kwam uit in 2024. Met als titel Ultrasound. Nou, inmiddels is het aftellen naar het nieuwe album. Die naar verwachting op 18 september gaat verschijnen. Het nieuwe album gaat Ox heten. En van het album kwam eerder al het nummer Kid uit. En nu is de beurt aan Dream On Palace.

Muziek uit Australië van Boy and Bear. You Are a Strange World. Dat komt uit 2023. En daarvoor hoorde je dus ook nog muziek van de Britse band Palace. Een nieuwe single die heet Dream On. Zometeen de nieuwe single van de Amerikaanse indieband Rainbow Kitten Surprise. Allereerst gaan we naar muziek uit Zweden van de gezusters van First Aid Kit. Dit is Out of My Head.

Twee zussen vormen samen First Aid Kids uit Zweden. Dus Out of My Head hoorde je. En dat komt uit 2022. De Amerikaanse indieband Rainbow Kitten Surprise ontstond in 2013 in Boone, North Carolina. De muziek van de vierkoppige band kent invloeden van artiesten als Modest Mouse, Kings of Leon en Frank Ocean. De debuutalbum 7 Plus Mary verscheen in 2013. Het vijfde en meest recente album van de band, die kwam uit op 26 september vorig jaar. Eerder dit jaar kwam al nieuwe muziek uit in de vorm van de single 16. En onlangs kwam opvolger Never Have I Ever ten tonele. Rainbow Kitten Surprise.

Ja, ik zou niet specifiek willen zeggen dat John Legend echt helemaal aan dit programma thuis hoort. Maar zijn single Made to Love uit 2013 toch eigenlijk wel weer een beetje. Amerikaanse singer-songwriter dus. Zal ongetwijfeld wel bekend voorkomen, lijkt mij zo. Je hoort hem dus met Made to Love. John Legend dus uit 2013. Dit radioprogramma gaat met zomerstop. Dat zal na deze week zijn. En dan zijn we op 1 september weer live terug op de radio. In de tussentijd kun je gewoon naar BLM Muziek luisteren. Alleen dan herhalingen van de afgelopen 6 weken, als het goed is. Dus niet getreurd. Dus ik kan gewoon blijven luisteren naar BLM Muziek als je dat wil doen. We zijn weer live terug, dus op 1 september. Maar vandaag zijn we er dus ook nog gewoon live. En niet zomaar, want we gaan naar de Engelse band. Mystery Jets heeft in het verleden al vaker onder de aandacht gestaan bij BLM Muziek. De nieuwe vierkoppige band uit Londen deed dat toen met nummers als Bubblegum in 2016 en Screwdriver in 2019. Het meest recente album van de band dateert alweer van 2020. En dus werd het wellicht ook wel tijd voor een nieuwe. En dat gaat gelukkig niet heel lang meer duren. Naar verwachting komt de band op 21 augustus aanstaande met een nieuw album genaamd A Hole to See the Sky Through. En van het album komt alvast de gelijknamige single.

Ja, ze bestaan inmiddels niet meer, deze driekoppige electropopband uit Londen. Volts, hoorde je, met Poison. Dat komt uit 2015. 2017 stopten ze mee, dus dit was 2 jaar eerder. Daarvoor hoorde je nog de Engelse band genaamd Mystery Jets. A Hole to See the Sky Through, zo heet de nieuwe single. En zo gaat ook het nieuwe album heten, dat op 21 augustus aanstaande dus gaat uitkomen. Zometeen gaan we naar de huidige single van Young the Giant. Maar allereerst een oudje van Kensington. Nou, je begon het eigenlijk allemaal mee. Home Again uit 2012 van het album Vultures.

2013 was het eerste succes van de band Kensington. You're the Home Again. Van het album Vultures afkomstig dus. We gaan naar de Amerikaanse band Young the Giant. Werd opgericht in 2004 en bestaat momenteel uit 5 leden. De band uit Irvine, California werd bekend van nummers als My Body, Cough Syrup en America. Het inmiddels 6e studioalbum van de band verscheen op 1 mei jongstleden en heet Victory Garden. Van het album komt ook de single Evergreen.

Van het huidige album dus, genaamd Victory Garden, hoorde je Evergreen van Young the Giant. We gaan naar het Belgische Patches. Het muzikale project van Lotte Lauwers begon met het uitbrengen van haar muziek in 2020. Hij heeft inmiddels twee EP's op haar naam staan en ook de nodige singles trouwens. De muziek van Patches klinkt tijdloos en ligt lekker in het gehoor en dat hoor je ook zeker terug op haar single Get Back.

Muziek uit 2018 van de Amerikaanse band Broken Bells, voor de Shelter. En daarmee zijn we bijna aan het einde van Abelia Music voor deze week. En dus voorlopig ook even de laatste, want we gaan dus met een zomerstop. En we zullen op 1 september aanstaan, op dinsdag weer terug zijn. Niks missen, dat kan. Dat kun je doen door de website abelion.nl gewoon in de gaten te houden. Dus abelion.nl. Daar vind je wel gewoon de komende 6 weken gewoon een update van alle nieuwe nummers die op de lijst worden gezet. Zullen we zeggen, met een korte beschrijving en ook nog met een beetje geluk een link naar YouTube. En als die er niet is, een link naar Spotify. Abelion.nl, ga daar dus zeker even kijken de komende weken. En je kan wel blijven genieten van Abelion Music, maar dan wel van uitzendingen van de afgelopen weken. Nou, kan ook heel interessant zijn. Ik zeg, maak er een mooie zomer van en graag tot 1 september live weer. Tot slot nog deze Britse band. Nou, zou je niet onbekend in de oren klinken, denk ik. Editors, dit is Calling In. Dank voor het luisteren.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.
1: Ja, welkom in het programma Mijn Dozijn. En in dit programma hebben we hier iemand in de studio die een fraaie lijst heeft samengesteld. Rustige muziek en ook wat opwindende en meer de wilde muziek. We gaan een leuk uurtje tegemoet. De gasten van vandaag is geboren in Bunnik. Ze noemt zich ook een Bunnikenees. Daar heeft ze 8 jaar gewoond met haar gezin, ouders, broer en zus. Op haar 8e jaar is ze verhuisd naar Doorn. En ze typeert haar gezin als een echt buitengezin. Dat betekent actief buiten, veel wandelen. En verder heeft ze natuurlijk in haar jeugd ook aan sport gedaan. Paardrijden, volleybal. En van nature bijna een dierenliefhebster, want er waren altijd dieren in huis. En paardrijden stond centraal in haar jeugd. Na de HAVO, VWO, is ze niet gaan studeren, maar heeft ze haar hart gevolgd. Ze is gaan werken. En ze heeft me verteld dat ze heeft geleerd via het werken. Een echte autodidact. Niet via de studie, maar via allerlei levenservaringen. Allerlei banen heeft ze gedaan. Uiteindelijk is ze terechtgekomen bij de jaarbeurs, waar ze ook allerlei functies heeft bekleed. En tenslotte is ze daar eerste lijns manager geworden. Nadat ze dus, zoals ik al zei, van alles heeft gedaan bij de jaarbeurs. Na een grote reorganisatie, helaas voor haar, is ze ontslagen, net als alle andere eerste lijns managers. Maar het heeft ook weer een nieuwe horizon gebracht. Ze is zich gaan specialiseren, ze is zich gaan richten op de wereld van de zorg in combinatie met paarden. En de kwetsbare groepen kregen steeds meer haar aandacht. Ze heeft ervaring opgedaan dus in het management en met gevoel en hart voor kwetsbare groepen bracht dat haar bij de Manege Zonder Drempels in Bennekom, alwaar ze nu bedrijfsleidster is. Dieren, kwetsbare groepen, management. In één woord is Caroline Visser

0: Oh. En je luisterde naar Ten Sharp. En dat was de eerste keuze van mijn gast van vandaag, Caroline Visser. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, en jouw lijst staat nu centraal.
1: Ja.
0: En de eersteling, dat was de nummer 12.
1: Ja.
0: Ten Sharp.
1: Ten Sharp, ja. Ja.
0: Mooie Nederlandse band.
1: Vooral en ook echt een heel mooi nummer, hoe die opgebouwd is.
0: Ja.
1: En het helpt mij soms door moeilijke tijden heen met Ten Sharp.
0: Mm-hmm.
1: En dan word ik weer blij als ik dat nummer hoor. Dus het, vandaar dat hij in mijn lijst staat.
0: Ja, en welke elementen van dit nummer helpen je?
1: Nou, de opbouw van het nummer, maar vooral ook gewoon You Were Always On My Mind.
0: Ja.
1: Dus dat stuk. Dus ja, dat blijft elke keer weer. Dus soms, vandaag mocht hij gelukkig weer terugkomen.
0: Ja, op de 12e plaats.
1: Op de 12e plaats, dat wel.
0: Is er trouwens echt een lijst van 12 naar 1? Of zijn het nummers die allemaal aan het hart liggen?
1: Nou, het zijn wel nummers die allemaal aan het hart liggen. Maar het is wel van 12 naar 1. Dus ik heb wel gekeken welke het meest aan mijn hart liggen.
0: Een,
1: en waarom.
0: Een beetje een persoonlijke hitparade op dit moment.
1: Dit is een persoonlijke hitparade, ja.
0: Dan gaan we naar In Excess.
1: Ja.
0: Ja. Vertel, hoe ben je tot deze keuze gekomen?
1: Ik heb ze een keer meegemaakt. Nou, een keer, dat is jaren geleden. Bij een festival op het strand. En er was een festival met meerdere bands. Was In Excess er ook eentje van.
0: Oh, dat was in Zeeland?
1: Ja, was in Zeeland, ja. En ja, de indruk die hij gemaakt heeft en die zij gemaakt hebben als band. Toen waren ze nog opkomend.
0: Ja. Yeah.
1: En ook zijn muziek vind ik echt wel heel erg pakkend. En opzwepend op sommige momenten. Dus vandaar In Excess.
0: Vandaar die keuze.
1: Ja.
0: En dan hebben we daarna een nummer dat heet My Sacrifice. Maar we gaan eerst luisteren naar In Excess. Daar komt hij. Vanuit Zeeland moeten ze natuurlijk komen.

0: My Sacrifice van Creed. Vertel.
1: Ja, ik in de jeugd, zeg maar op de middelbare school, had je bij ons twee soorten groepen. Je had de dijkers en je had de kakkers, zeg maar. Ja. En de dijkers, dat vond ik een iets leukere groep. Alleen hun muziekstijl was iets meer richting de gitaren. Dus daardoor ben ik wel een beetje geïnfecteerd met gitaarmuziek. En ik vind dit nummer van Creed gewoon een van de beste van hun daarin.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik ook heel fijn om te horen.
0: Je houdt erg van de gitaarmuziek.
1: Ja, dat ga je zo meteen wel merken het komende uur. Dat
0: vooral en vooral de elektrische gitaar. Hou je ook van de akoestische gitaar?
1: Zeker.
0: Of van de Spaanse flamenco klanken?
1: Ik kan echt wel de Spaanse flamenco klanken waarderen. Die zit alleen niet in mijn lijstje. Mm-hmm. Maar er zit een artiest in het lijstje die akoestisch echt geweldig is. Mm-hmm. Dus die komen we zo meteen tegen.
0: Die komen we zo meteen tegen. En nu gaan we over naar God is a DJ van Faithless.
1: Ja, gewoon een geweldig nummer. En Maxi Jazz, helaas niet meer onder ons, een geweldige zanger in dit verhaal.
0: Dus daar gaan we gewoon van genieten.
1: Daar gaan we
0: het is gewoon een geweldig
1: nummer.
0: Het is gewoon een geweldig nummer.
1: Gaan we van genieten.
0: Daar gaan we naar luisteren. Henk, ga je gang.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Ja, eventjes, hier zijn we weer terug trouwens. We vielen er eventjes uit. Maar we zijn eventjes bezig met het oplossen van een paar technische problemen. En Henk die heeft enkele zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd. Maar hij blijft gestaag werken om tot een oplossing te komen. Trouwens, we hebben er net geluisterd naar Metallica.
1: En Metallica gaat nog komen.
0: Die gaat nog komen, zie je. Nu ben ik ook al in de war.
1: Ja.
0: We hebben geluisterd naar God is a DJ.
1: Ja.
0: En daar hebben we het al over gehad. Maar Metallica gaan we straks krijgen.
1: Ja,
0: en kun je daar iets over vertellen dan?
1: Ja, ben ik ook al jaren fan van.
0: Ja.
1: En ik heb ze ook een paar keer mogen meemaken op Pinkpop. En er was een, denk ik, een jaar of 10 geleden een memorabele Pinkpop. Waarbij het terrein dreigde met onweer en zo. En
0: dat herinner ik me.
1: Ja, zij waren de laatste act. En ik was er met een broer en een vriend.
0: Mm-hmm.
1: En we hadden echt een hele goede plek vooraan. Maar met het onweer moesten we dus echt wel wachten. Dus was even afwachten of het nog wel zou lukken of niet.
0: Was ook een beetje spannend natuurlijk.
1: Het was heel spannend, ja. Erik Corton heeft alles goed begeleid. Want je hebt 60.000 man daar staan.
0: Ja.
1: En met de vertraging hebben ze het podium schoongemaakt. En ze hebben bij de gemeente gevraagd om de vergunning te verlengen. Want anders mocht Metallica niet meer spelen.
0: Nee, nee.
1: Dus het was echt een hele memorabele bijeenkomst.
0: Uiteindelijk is het wel doorgegaan.
1: Het is doorgegaan.
0: En heb je kunnen genieten.
1: Het was echt een waanzinnig concert. Maar we stonden in 10 centimeter water uiteindelijk.
0: Maar het is wel grappig dat je dat soort dingen dan meemaakt. Want dat blijft dan in je geheugen.
1: Het blijft altijd hangen. Ik heb ze een paar jaar later nog een keer meegemaakt bij Pinkpop als laatste. Maar dit was echt wel als je in 10 centimeter water met 60.000 man staat.
0: Ja.
1: En feestje.
0: Hartstikke mooi. Nou, we gaan eens kijken naar Henk of de muziek er inmiddels is. Ja, het was een beetje in het moeras weggezakt. In het water weggezakt door onweer. Maar Metallica komt er nu aan. En je luistert naar de lijst van Caroline Visser.

0: Ja, dat zijn zo'n beetje de laatste klanken van Metallica. Een geweldig nummer, hè? Ik zie jou ook bij wijze van spreken opfleuren en genieten.
1: Ja, klopt.
0: Je wordt er heel vrolijk van, zie ik.
1: Ja, ik word ontzettend vrolijk van.

0: Even kijken. Help me eventjes.
1: Triggerfinger.
0: Triggerfinger, ja.
1: En die Tom O'Dell.
0: Juist. Ja. Eerst iets over Triggerfinger.
1: Ja, ook een bijzondere band uit België. Drie man sterk. Ook weer wat stevige gitaren. Maar heel veel humor als ze op het podium staan. Ik heb een paar weken geleden ze nog meegemaakt in Paradiso in Amsterdam. En eigenlijk was Paradiso te klein. Voor hun muziek, zeg maar. En het is gewoon een hele goede band. Een hele goede drummer. Twee gitaren met een geweldige zang.
0: Ja.
1: En ook als zij op het podium staat, is gewoon genieten.
0: En waar komen ze vandaan?
1: België.
0: Uit België?
1: Het is een
0: mooie Vlaamse band.
1: Ze zijn ooit bij Giel Beelen beroemd geworden vanwege een cover van een nummer. Wat absoluut niet hun stijl is. Maar daar hebben ze echt wel een vlucht gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: I Follow Rivers.
0: Mm.
1: En een van de dingen die de drummer toen deed, was met een lepeltje in een kopje tikken.
0: Oh ja.
1: En daar zijn ze, zeg maar, in Nederland is de baan vrijgekomen voor hun, of de weg vrijgemaakt. En ze zijn inmiddels niet meer weg te denken. Ze waren laatst ook bij Pinkpop weer op het hoofdpodium, de mainstage.
0: Oké. Daarna Tom O'Dell.
1: Ja, een heel mooi nummer. Ja,
0: dat is weer wat rustiger.
1: Weer. Ja. Weer rustiger. Wat ik aan Tom O'Dell mooi vind, is de emotie die erin zit. En ook dit nummer is een hele mooie maat zit erin. Hij heeft een hele mooie stem. En dat pakt me dan ook weer. Dus dan hoeft er niet meer gierende gitaar in te zitten.
0: Dat hoeft niet altijd.
1: Nee, dat hoeft niet altijd. Nee. Nee, dat zal je verrassen verderop nog. Maar Tom O'Dell is gewoon een heel mooi nummer.
0: Ja.
1: En zijn stem pakt gewoon heel erg.
0: We gaan luisteren naar Triggerfinger en daarna Tom O'Dell.

0: Ja, we gaan al walsend dit nummer uit van Tom O'Dell. Prachtig nummer waarin hij zingt over de toestand in de wereld. We gaan het even wat kleiner maken. Jouw toestand in jouw wereld. Heel fascinerend hoe jij hebt verteld aan mij, wat in het begin van de uitzending ook naar voren kwam, dat je gefascineerd bent door dieren en met name door paarden en de relatie met mensen en dat je ook heel veel aandacht hebt gekregen voor de kwetsbare groepen. En die combinatie heb je dus gevonden in de Manege zonder drempels, waar je als bedrijfsleider werkt. Ja, kun je iets vertellen welke persoonlijke ervaring je daarbij hebt, wat je dagelijks dan eigenlijk ontmoet?
1: En wat ik vooral dagelijks ontmoet, en dat was waar ik door het eerste geraakt was, is de onvoorwaardelijke liefde die of de ouders, of de begeleiders, of de vrijwilligers hebben voor mensen met een intensieve zorgbehoefte. En dat is heel breed. Het kunnen mensen zijn met een meervoudig beperking, niet aangeboren hersenletsel, spierziektes, noem maar op. Vanmorgen ook weer iemand, want ik was heel even in Bennekom, volledig blind. Maar de aandacht die er is voor de medemens op dat niveau, dat is echt, dat vind ik zo mooi om elke dag te zien. En dan ook nog eens een keer de combinatie van wat de paarden dan betekenen voor de doelgroep die bij ons komt. De rust die ze geven, de ontspanning die ze bieden. Heel veel mensen die bij ons komen, die zijn rolstoelafhankelijk. Maar niet alleen rolstoelafhankelijk. Ze hebben ook helemaal geen eigen ruimte, want ze hebben altijd iemand nodig die hun overal bij helpt. En op het moment dat ze op het huifbed liggen, hebben ze gewoon 20 minuten voor zichzelf. Niemand die aan ze zit, niemand die wat van ze wil. Gewoon echt 20 minuten voor zichzelf. En er zijn eigenlijk maar twee onderdelen, of twee sporten om het zo te noemen, waar deze doelgroep vaak wat aan heeft. Dat is of zwemmen, of huifbed rijden. En bij zwemmen moet je ook nog eens een keer omkleden, douchen, droog maken. En eerst gewoon, ik ga op dat bed liggen. Niet gewoon, maar ik word op de bed gelegd. En ik ga gewoon 20 minuten ontspannen.
0: Ja, dus los van de beperkingen.
1: Los van de beperkingen. Dus worden echt meegenomen door de paarden op dat moment. En dan zijn die paarden, die zijn zo ontzettend lief en rustig en ontspannen.
0: Dat is mooi, zo'n connectie tussen mens en dier.
1: Ja, dat is echt geweldig elke dag weer om te zien. Dus dat vind ik gewoon een voorrecht om dat mee te mogen maken.
0: Ja. De Manege zonder drempels in Bennekom heeft ook een eigen website, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, dus ik nodig de luisteraars uit om daar eens naar te kijken.
1: Ja.
0: En je kunt ook altijd op bezoek komen, hè?
1: Je mag altijd aankomen. We hebben een moestuin waar we mee bezig zijn. Ja. En het allerbelangrijkste, we zijn natuurlijk een stichting die afhankelijk is van donaties.
0: Ja.
1: Dus we kunnen elke hulp gebruiken. We zoeken ook nog vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
1: Of het nou is voor de tuin om bij te helpen, of te helpen met de communicatie opzetten, fondsenwerving. Dus neem gewoon contact met ons op en kijk wat je voor ons kan betekenen.
0: Kijk op de website Manege zonder drempels. Je bent van harte welkom daar. We gaan weer over naar de muziek.
1: Ja.
0: Ja, de volgende.
1: Nothing But Thieves.
0: Ja, vertel.
1: Ook een hele goede band en een hele goede zanger. Maakt ook goede muziek. En hier komen de gitaren wel weer een beetje terug.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar heerlijk toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, ik zie je nu al glimlachen.
1: Ja, zeker.
0: En daarna hebben we een nummer van Police, Invisible Sun.
1: Ja, nou de Police, dat is echt jeugdliefde. Ik was 15 toen ik naar mijn eerste concert mocht. En dat was de Police in Rotterdam, samen met mijn broer. En het is altijd zo gebleven.
0: Mm-hmm, dus nog steeds?
1: Nog steeds, ja. Ik kan met veel plezier luisteren. Ze maken geen nieuwe muziek meer. Maar inderdaad, ga ik ook regelmatig naartoe. Ja.
0: Nou, laten we gaan luisteren. Nothing But Thieves en daarna hebben we de Police.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet...

0: Ja, dat was uit 1981, de Invisible Sun van Police. Nou, onzichtbaar is de zon op dit moment niet. Maar wij zitten hier in de studio met onze gast Caroline Visser. En het is haar dozijn die we nu horen. We gaan over naar jouw nummer 3. We komen in de persoonlijke top 3.
1: Ja.
0: Ja, en ja, daar staat een engel.
1: Ja, van Rammstein.
0: Van Rammstein, bezongen door Rammstein.
1: Ja. Ja, en de Matrix film gezien en kwam muziek van Rammstein naar voren. En die had ik nog nooit gehoord. Toen dacht ik, wat is dit voor muziek?
0: Dus, ik was helemaal begeisterd.
1: Ik was begeisterd door de muziek van Rammstein, ja. Ook hier eigenlijk ook wel een combinatie van de humor die in de tekst zit. Met toch wel de stevige muziek en ook de waanzinnige shows die ze geven.
0: Oké, Rammstein. En daarna hebben we een nummer dat heet The Fly van U2.
1: Ja. Ook een waanzinnige band. En ook een hele mooie...
0: Heb je die ook ooit zien optreden?
1: Ja, meerdere malen. Ja, ja,
0: ja. Je bent wel iemand die heel vaak
1: naar concerten gaat. Ja, dat klopt.
0: Nu heeft U2 een heleboel nummers gemaakt. Waarom nu The Fly?
1: Ja, ook weer toch weer de muziek. En toch wel de specifieke U2-geluid wat hierin zit.
0: Ja, ook het gitaargeluid.
1: Ook het gitaar, ja.
0: Nou, ik wil het graag een beetje specificeren.
1: Ja.
0: Laten we gaan luisteren naar De Engel van Rammstein. En The Fly van U2.

0: Ja, dan zijn we weer bijna aan het einde gekomen van dit uurtje. We hebben kennis gemaakt met de muziekwereld van Caroline Visser. Veel gitaren, mooie muziek. En wat ook heel opvallend is, dat je heel graag naar concerten gaat.
1: Ja.
0: Bijna alle mensen die gedraaid zijn vandaag, die heb je ook live gezien. Nu heb ik toch een vraag aan je. Is er een bepaald artiest of groep die je nog niet gezien hebt, maar je heel graag naartoe wilt?
1: Ja, die staat op het lijstje. Dat is Nothing But Thieves. Hmm. En die komen in januari. En ik sta op Ticketswap in de hoop dat ik een kaartje te pakken kan krijgen.
0: Kijk, dus eigenlijk wordt het al bijna gerealiseerd.
1: Ja, hopelijk wel, ja.
0: Is er nou ook een artiest of een groep die niet meer bestaan, waar je niet meer naartoe kunt gaan, maar waarvan je denkt, daar had ik eigenlijk naartoe gemoeten?
1: Soundgarden.
0: Kijk, het komt er in één keer uit, hè? Soundgarden.
1: Ja.
0: Niet in je lijst, maar ja.
1: Nee, en de zanger leeft helaas niet meer. Dus vandaar dat het ook niet meer gaat lukken.
0: Dat gaat niet meer lukken, maar dat is wel een groep die je graag had willen zien.
1: Ja.
0: We gaan naar het einde. Ja. Wat is het laatste nummer?
1: Ja, dat is van Sting, Brand New Day.
0: Ja.
1: En Sting is eigenlijk mijn eerste muziekliefde toen ik 15 was. En het is nog steeds gebleven.
0: Ja.
1: En zijn muziek is heel variabel. Jazz, maar ook middeleeuws.
0: Ja.
1: En
0: daar heb je ook een concert van gezien,
1: geloof ik? Daar heb ik ook een concert van gezien, ja, jaren geleden. Dat was ook echt de moeite waard.
0: Was dat qua aankleding ook zo?
1: Nee, het was gewoon alsof je in een concertgebouw zat. En daar zat hij op zijn gitaar. En daar zong hij de middeleeuwse muziek. Ja. En dat was het.
0: Dat was het.
1: Ja.
0: Heel sober.
1: Heel sober, maar zijn aanwezigheid is al genoeg om een hele zaal te vullen met duizenden
0: mensen.
1: Dat
0: maakt het helemaal voldoende.
1: Ja.
0: Caroline Visser, hartelijk dank. Je hebt niet alleen de wereld van de muziek aan ons geëtaleerd, maar ook jouw liefde voor de mens en paarden. En vooral ook de combinatie daartussen. En hoe paarden in samenhang met kwetsbare kinderen een heel mooi geheel kunnen vormen.
1: Ja.
0: In de manege zonder drempels. Dat is in Bennekom en iedereen is daar welkom. Ze zoeken ook nog vrijwilligers. Dus kijk eventjes op die website. Manege zonder drempels in Bennekom. En we horen Sting. En volgens mij gaan we heel gauw naar het vocale gedeelte toe. Ik ga mijn mond houden en ik dank Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Dirk Meijer en hoofdpersoon was Caroline Visser.

0: nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuten 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlak bij Barneveld trok ik over de grens. Ben

Ja, dames en heren, welkom bij weer een uitzending van de Weekendploeg. Op 17 juli als het goed is. En ik draai de Olde P klaar, omdat we er helemaal niet live zijn. Het is vandaag 2 mei dat ik dit opneem. Dus dat is 2,5 maand geleden. Gerbert en ik zijn op teamuitje naar Olde Pekela. En waarom we naar Olde Pekela gaan, dat is een lang verhaal. En daar ga ik nu iemand voor bellen, om dat misschien te verduidelijken. Die man is vaak bij ons in de uitzending geweest. Sven Elkhuizen, misschien kent hij hem wel. Ik hoop dat hij opneemt.

0: Hey Sven. Sven. We horen je niet. Oh, ik hoor het geruis. Hij zit in Griekenland aan. Oh, hij zit. Hey, waarom is hij nou weer in gesprek, man? Gek. Probeer een uitzending te maken. Nou, we gaan naar Olde Pekela, omdat deze jongen die ik nu net probeerde aan de lijn te krijgen, groot fan is van het nummer van de Dutch Boys en de remix van de Beat Crews. Dat is eigenlijk wel zijn lievelingsnummer, kunnen we zeggen. Ja, het is natuurlijk ook gewoon een ketenknaller. Maar ja, ketenknaller, daar hebben we natuurlijk een ander nummer voor.
1: De ketenknaller. Knaller.
0: En deze week is de ketenknaller van Jannes, want we zitten natuurlijk in de zomerse sfeer. Dus net als volgende week ga ik deze week alleen maar zomerse muziek draaien. De Koning der Piraten, dames en heren.

Clean Bandits met Jess Glynn. I think that I spoke it right, English British people. Nou, ik denk niet dat ze luisteren. Kijk, Sven Elkhuizen uit Griekenland, die nam niet op. Nou, en eigenlijk kwam bij hem het idee. En hij had het idee samen met voor mij Gerbrand. Maar we hebben ook een organisator, leider van Lunteren 5, een van de vier leiders. En die is op dit moment in Boedapest. Ja, als we dit opnemen is het mijn vakantie. Ik hoop dat hij opneemt. Anders hebben we zo meteen twee buitenlanders niet opnemen. Nou, hij neemt ook niet op, denk ik. Nou, dat is wel vervelend, dames en heren. Nou, dan moeten we maar weer gewoon terug naar de muziek. Zo'n mooi weekend. En dan heb je dan twee vrienden in het buitenland zitten en nemen ze allebei gewoon niet op. Zullen we dan maar weer naar Daft Punk gaan met Pharrell Williams en Nile Rodgers. Get lucky. Nou, ik heb dus geen geluk, dames en heren, vandaag, want ze nemen allebei niet op. Fijne vrienden weer, hè. Maar hier is Pharrell en Daft Punk.

Dit was Calvin Harris met Dua Lipa met One Kiss. Een hitje uit 2018. Ik weet nog wel, de zomer 2022. Ik ging naar Praag met mijn voetbalteam. En nu gaan we naar Olde Pekela dit jaar. 5 jaar later. Oh nee, sorry, 4 jaar later. En ik weet nog wel, Liverpool werd toen kampioen. En toen werd het hele nummer, had toen een heel nieuw leven. Ik weet nog wel dat die huldiging van Liverpool, de bus, alle spelers, alle supporters van Liverpool, die hadden heel dit nummer onderarmd. En wij ook in de bus. Ik weet nog dat de buschauffeur ons eruit wilde sturen om 7 uur 's ochtends, want we begonnen die busrit om 6 uur. En om 7 uur 's ochtends lagen we al dronken in het pad, helemaal onder het bier. Dus ik begrijp die buschauffeur nog wel. Ik denk dat hij die bus de hele rit naar Praag misschien wel 3 keer stil heeft gezet en gedreigd ons eruit te zetten. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want dan staan we ergens in Oost-Duitsland. En dat wil helemaal niemand. Nou, Mike Posner, we hebben hem wel eens gesproken. Hij had weer dit jaar een hit met zijn nieuwe versie van I Took a Pill in Ibiza. Dat het nu goed met hem gaat en dat hij zich bekeerd heeft tot het christendom en niet meer wilt bewijzen dat hij gaaf is met drugs en Ibiza en zo. En hier was hij met zijn andere nummer, zijn andere hit, Cooler Than Me. Een radiohit op GTA, weet ik nog wel. En een TikTok-hit. Rond corona, denk ik. Hier is Mike Posner.

0: Nou, ik weet helemaal niet wie je hebt neergeschoten, Florida. Maar goed, dit was David Guetta met Florida. Met The Club Can Handle Me Right Now. En ik heb een recent bericht gekregen. We kunnen weer bellen. Driemaal scheepsrecht. Robin van Galen vanuit Budapest. Nou, dames en heren. Als het nu niet lukt, dan stop ik ermee. Dan gaan die zomeruitzending ook niet meer door. Dan gaan jullie maar gewoon een radio stil te luisteren tegen. Hé, daar heb je hem toevallig. Hé, hey, Robin. Hi. Vanuit het mooie Budapest.
1: Het is,
0: heerlijk in de zon. Het is mijn vakantie als we dit opnemen. En dit komt over 2,5 maanden online. En dan zitten we in Olde Pekela. En jij bent de organisator. Hoe gaat het met organiseren?
1: Ja, het gaat fantastisch. Ik heb misschien nog niet heel veel actie ondernomen. Maar de plannen zijn erin.
0: En dat
1: is een geweldig plan.
0: En daar is het beginnen. En wat is ongeveer het plan dat je bedacht voor ons teamuitje?
1: Nou, één iemand zijn guilty pleasure song is eigenlijk een stap in Olde Pekela.
0: Ja, Sven Elkhuis, die hebben we net gebeld, maar die nam ook niet op.
1: Ook niet. Daar heb je zo. Ik was druk, ik was op de step.
0: Oh, gezellig. Maar wat is plan?
1: Ja, we gaan één dagje kamperen in Olde Pekela en we gaan naar de lokale kroeg toe. En één dagje naar Groningen en daar gewoon mooie stappen kijken.

0: Ja, een fantastische stad. Lekker eierbaltje om 6 uur 's ochtends, hoop ik.
1: Ja.
0: Heb je al mooie clubs uitgekozen?
1: Nee, nog niet helemaal eigenlijk.
0: Oh, ja, maakt niet uit.
1: Ik kom wel goed heen.
0: En hoe is de Boedapest gedragen jullie een beetje?
1: Nou, sommige.
0: Oh. Ja, je mag alles zeggen. Het komt toch pas 2,5 maand later online, hè?
1: Ik ben heel goed in huis. Verliefd, dus ik hou me in.
0: En de rest niet dus?
1: En Wessel ook trouwens, Wessel.
0: Wessel is ook hartstikke verliefd. Nou, dat is goed om te horen. Ken je Zara Larsson, Robin?
1: Wat is?
0: Zara Larsson.
1: Nee, die ken ik niet.
0: Nou, die gaan we op dit moment even draaien. Bedankt voor je organiseren. Bedankt voor dit gesprek.
1: Ja.
0: Veel plezier nog op je vakantie in Boedapest en doe ze de groeten daar.
1: Lekker man, fijne show.
0: Yo. Nou, dat was gezellig. Ze hebben zich goed gedragen in Boedapest. Ik geloof er gereed van. Nee, wel, Robin wel, want Robin is verliefd. En zij is dit jaar weer ontploft, hè, dames en heren. Zara Larsson met Lush Life. Met dat mooie, mooie touchje.

0: Dit was David Guetta met Sia, met Titanium. Het nummer van Steven Bunting. Ben je fan van... Oh, wacht. Ik heb hem nog geen eens aangekondigd. Dirk van Eden zit in de studio. Jullie hebben hem natuurlijk al 3 weken niet gehoord. En de komende maand gaan jullie hem ook niet horen. Maar voor deze 20 minuten maakte hij even een uitzondering. Dirk, hoe is het?
1: Ja, goed. Ik ben natuurlijk de afgelopen 4 weken mezelf aan het terugvinden in Thailand.
0: Ja, want je hebt vakantie genomen in juli en augustus.
1: Ja, ik ben lekker naar Thailand.
0: En hoe is het daar?
1: Oh, heel warm.
0: Warm.
1: En het eten is heel lekker.
0: Oh, dat is de verkeerde. Oh. Die willen we helemaal niet, joh.
1: Nee, je bent echt goed op weg. Oh, we gaan het sporten bespreken van deze week. Wat is er deze week allemaal voor sport geweest? Ook weer even, help even.
0: WK-finale is zondag, hè?
1: Och, man.
0: Frankrijk tegen Brazilië, hoorde ik.
1: Ja, het is... Ja, ik denk dat ze nog wel eens kunnen winnen.
0: Frankrijk of Brazilië?
1: Weet ik niet. Ik denk dat ze nog wel eens kunnen winnen. Nee, maar het is sowieso een heel prachtig WK geweest. Mooi doelpunt. Aanvallend voetbal. En Nederland heel ver, hè?
0: Ja, Nederland heel ver. Ja. Hadden we niet verwacht dat ze zo ver zouden komen?
1: Nou, ik wist wel dat ze ver zouden komen, maar niet zo ver.
0: Half finale?
1: Ja, je kan ook gewoon iets benoemen zonder daadwerkelijk een feit te komen. Nee, ja. Vooral die eerste wedstrijd speelden ze heel goed.
0: Ja, goed hè. Tegen Japan.
1: Oh. En toen die tweede en derde wedstrijd, toen...
0: Iets minder,
1: was,
0: hè?
1: Was ook goed.
0: Was ook goed. Hé, hey, hoe staat het eigenlijk met je clan? Want hebben we het eigenlijk al misschien wel een half jaar niet meer gehad?
1: Nee, ja, dat klopt. Ja. Ik zit nu in Town Hall 19.
0: Zo?
1: Ja.
0: Je bent gegroeid sinds 2 mei, hoor.
1: Ja, in mei bestond dat nog niet. Maar ja, ik ben een hele clan kasteel omhoog gegaan. Voor onze luisteraars. Jullie weten waar ik het over heb.
0: Ja, het ging...
1: Clash of Clans.
0: Het ging 1,5 jaar geleden niet zo goed, hè?
1: Nee, dat klopt. Het is ook even een mindere periode. Daarom ben ik ook naar Thailand gegaan. Om mezelf even helemaal terug te vinden.
0: Ja, de meeste mensen gaan naar een boksschool. Maar jij gaat naar een Clash of Clans school.
1: Boksschool?
0: Ja, in Thailand.
1: Of het bokstol?
0: Nee.
1: Die gaan bokstol, dat ligt in Brabant, toch?
0: Nee, bijvoorbeeld Leo Kleine en zo. Die zoon van de Libraai en zo. Die gaan dan naar Thailand naar een kickboksschool om hem terug te vinden.
1: Oh? Huh?
0: Dat kaliber ben jij natuurlijk ook.
1: Een boksschool en bokstol?
0: Nee, in Thailand.
1: Oh. Heb je daar ook een bokstol?
0: Ja, daar heb je ook een bokstol. Oh. En Tour de France is ook nog bezig, hè?
1: En wat fietsen die gasten hard.
0: Ja.
1: En een hoop bergen.
0: Je kent het niet bij jou.
1: Dat is niet normaal.
0: Nee.
1: En die Pogacar, oh, die fiets hard.
0: Ja, of Vinnegaard.
1: Ja.
0: Ook, maar die houdt er niet bij, hè?
1: Ja, nee.
0: Hij had natuurlijk wel een paar etappes gewonnen, maar Pogacar is natuurlijk veel beter.
1: Ja.
0: Ik hoop niet dat ze een ongeluk hebben gehad. Jij wel?
1: Nee.
0: Maar ga je nog wat leuks doen deze vakantie? Want de luisteraars horen je natuurlijk
1: Ik
0: niet,
1: zit in
0: hè?
1: Thailand.
0: Ja, weet ik, maar...
1: Ik zit in Thailand mezelf terug te vinden. Dat heb ik nu al 4 keer gezegd. Dus ja, ik heb een hele leuke vakantie.
0: Ja, het betekent niet dat het meteen leuk is, hè?
1: Met mij is het altijd leuk.
0: Okay.
1: Maar de luisteraars, die verwachten natuurlijk wel dat dit gewoon een live uitzending is.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd wanneer ze erachter komen dat tegenkomen. Oké. Je draait Pitbull er doorheen. Ja, is goed.
0: Christina Aguilera.
1: Mr. Worldwide.
0: Ja.
1: Is dat er niet al uit?
0: Jij bent ook Mr. Worldwide in Thailand.
1: Yeah.

0: Shakira, de ex van Gerard. Ze hebben elkaar ontmoet op het WK 2010. Toen zei...
1: Hoi jongens! Of is het niet die Gerard?
0: Nee, het is Piqué. Ben je daar bekend mee?
1: Hallo, met Gerard. Laat je neuken voor de keer. Hoi jongens!
0: Zo Gerard Joling, we hebben je al een keer op de Nijs gehad, maar dat is een grotere ster. Hé, hey, weet je wie daar eruit komt? 8,5 minuten laat. Gerard van Doorn.
1: Geen aandacht geven.
0: Maar dan gaat de automatische band lopen, hè, Dirk?
1: Ja, maar we kunnen gewoon wel met elkaar...
0: Oh, dan komt hij binnenlopen.
1: Nee, geef nou geen aandacht aan die jongen. Hij is weer te laat.
0: 8,5 minuut te laat. Ga maar zitten.
1: Hij geeft hem ook nog een microfoon.
2: Middag. Goedemiddag, dames en heren. Bij deze opname.
1: Ik ga naar huis.
0: Het is 17 juli. Heb je al zin in een trek lunteren?
2: We zitten midden in de opname, of niet?
0: We zitten midden in de opname.
2: Oh, gezellig, dames en heren. Bij jullie is het vrijdagavond, bij ons is zaterdagmiddag. Zin in trek. Ja, ik heb er wel zin in, hoor. Ik vind het altijd wel mirakels mooi.
0: En Dirk is in Thailand, maar hij zit er vandaag gewoon bij op deze 2
2: ben jij
0: mei.
2: Dan in Thailand?
0: Hij negeert je, want hij is boos op je dat je weer 8,5 minuten laat.
2: Ja, die fans is altijd boos.
0: Hey, die WK-finale, Frankrijk-Brazilië, wat vond je van de pot?
2: Ja, spannend.
0: Oh, nee, die pot moet nog komen. Hij is overmorgen.
2: Ja, ik vond het wel vervelend dat, dat Mbappé 4 keer moest scoren en dat Virgil van Dijk passeerde. Ja, dat was al lastig in de halve finale. Maar ja,
0: Nederland verloor in de halve finale. Ja, wij hadden het net over dat ze in de kwartfinale eruit lagen. Maar bij jou is het de halve finale.
2: Ja, bij mij de halve finale, hè.
0: Hey, ik heb weer een nummertje van de Black Eyed Peas. Ik heb per ongeluk 2 keer Pitbull in de playlist achter elkaar gezet. Dat was mij niet opgevallen.
2: Maakt niet uit, Evan.
0: Nee, kan gebeuren.
2: Kan gebeuren.
0: Bij deze eerste zomeruitzending van de Weekendploeg. Hier is Black Eyed Peas met I Got A Feeling.

0: I got my money. Hey Dirk. We zijn alweer aan het einde van deze uitzending gekomen. Dit nummertje was misschien helemaal niet eens nodig geweest.
1: Ach, wat jammer.
0: Ja.
1: Nou, ik had ook een gevoel hoor. In plaats van I got a feeling.
0: Ja, wat gevoel had je dat we geen
1: uit hadden? Ik had het gevoel dat dit echt een beetje een flut playlist was.
0: Ja, nou het
1: was. Maar, je moet ook eerlijk zijn, je hebt er ook maar 4 minuten werk in gestoken.
0: 3.
1: Ja, het is echt
0: 2 keer pitbull. Maar ja, in september mag jij weer de muziek doen. De komende 1,5 maand moet
1: je. September?
0: Nog... Ja.
1: Daarvoor niet meer.
0: Nee, jij bent het toch in juli en augustus niet, vriend?
1: Onder voorbehoud.
0: Onder voorbehoud.
1: Zeg voor dat mijn retraite naar Thailand niet goed bevalt.
0: Ja.
1: Dan ben ik natuurlijk zo weer terug.
0: There's a stranger in my bed. En die heet niet Dave Nader, want die is in Thailand. Hier is Katy Perry. Hou elkaar wat meer vast. Fijn weekend en veel plezier op Trek en Trek. En iedereen die de 4-daags heeft uitgelopen, lekker bezig.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. Besluit het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met de Grace Jones en zijn Lost Control. Vervolgens hoorden we High Fidelity 3 met The Satisfaction. En daarna was het The Bird and Groovy Train. Vervolgens hoorden we Do You Think I'm Sexy van Ross Stewart. En daarna was het The Bird and Lisa met Girl Jam en Let the Beat Hit Him. En daarna hoorden we The Tramps met Soul Searching Time. En vervolgens Dead or Alive met You Spin Me Around. En daarna was het de beurt aan ons pleutje trance-muziek. En dat is Senna Max Graham met Down to Nothing. Samenstelling Adrie Speckley.

0: Nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Dit is Link.

elke zaterdag van 10 tot 11 een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is...

Go West, afkomstig van het studioalbum Very uit 1993. De enige Pet Shop Boys CD die ooit de nummer 1 positie in de Britse albumcharts haalde. Het is een cover van The Village People die het in 1979 uitbrengt. En in Nederland is Go West goed voor de top 10. En Victor Willis, de leadzanger van Village People, is maandag 6 juli op 74-jarige leeftijd overleden. Een toepasselijke plaat ook in de Pride-periode die nu in Nederland is begonnen. En de startplaat van vandaag. Want collega Pieter liet vorige week de Chainsmokers horen met Let You Go. We gaan dus, maar waar gaan we vandaag naartoe? Dat merk je aan de hand van de muziek. Ook al roept de volgende plaat juist die vraag op.

Uit de allereerste versie van Het Schaap met de Vijf Poten uit 1972 hoorde je Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard, Piet Reumer. En die tekst die ze zingen, ja, het lijkt nog steeds actueel. Peter Allen die gaat naar Rio de Janeiro in Brazilië. En dat lijkt me een heel goed plan. Ga je mee?

En van Rio de Janeiro in Brazilië neem ik je graag mee naar februari 1977. Want toen kwam het tweede album van Robert Long uit onder de titel Levenslang. De arrangementen zijn gemaakt door Erik van der Wurf, die ook veel met Herman van Veen samenwerkte. Het album werd bekroond met een platina plaat en een Edison. En er werden zo'n 250.000 exemplaren van verkocht. Waar wou je heen gaan? Zingt Robert Long samen met Nelleke Burg.

zal ik maar weggaan. Ik kan beter weggaan. Begrijp het zelf nog niet. Geloof me dat ik van je hou. En toch doe ik je straks.

0: Wil jij het proberen?
1: Ik zal het wel leren, al zal het wel moeilijk zijn.
0: Je stuit op zoveel onbegrip.

0: Het thema van deze week is...
1: Ga of gaan in het Engels. Of in het Engels is het go. Maar welke betekenis heeft gaan eigenlijk? Gaan betekent primair zich in een bepaalde richting bewegen. Meestal van de spreker af. Of lopen of van plaats veranderen. En daarnaast wordt het veelvuldig gebruikt als hulpwerkwoord om voornemen en een toekomstige handeling, bijvoorbeeld ik ga eten, of een geleidelijke verandering aan te duiden. Go away en alle afgeleiders is een thema wat veel in liedjes voorkomt. En daarvan komen er vandaag nog een aantal voorbij. Show You the Way to Go is een nummer geschreven door Gamble en Huff, opgenomen door de Jacksons voor hun eerste debuutalbum The Jacksons, uitgebracht als single in 1977. Laat me het je laten zien, laat me je de weg wijzen. Ik heb veel gelezen en gehoord en nu ben ik klaar om je het te laten zien.

The Jacksons met Let Me Show You The Way To Go. Gaan. Go is dus vandaag het thema. En ik ga nu naar Jentel Schieman en Christine de Boer. Beter bekend als het muzikale cabaretduo Jentel en de Boer. Die schrijven en zingen liedjes en maken theater. En waar gaan zij met ons naartoe?

0: zich zijn wij wel in de positie om een hit te scoren, hè? En daar dan heel rijk van te worden. Net als Nick en Simon.
1: Ja, maar dan moet je ook op van die piratenfeesten spelen, hè? Dat ze dan allemaal met bier gaan gooien en zo.
0: Echt?
1: Ja.

Bijna alweer tijd voor de kofferbak van deze week. Die stilstaat bij wat als je weggaat. Maar eerst nog even een smeekbede van Casey met zijn Sunshine Band. Die ons vraagt nog even te blijven en juist niet weg te gaan. Wat verwarrend toch allemaal vandaag in deze uitzending.

0: Kofferbak.
1: De plaats in de kofferbak van vandaag is een afgeleide van dit klassieke nummer van Franz Liszt. De Hongaarse rapsodie nummer 6. Herken je welk nummer ik bedoel wat vandaag nu te beluisteren is in de kofferbak?

0: Misschien herken je het een heel klein beetje. Ik heb het over Numekite Pa. En dat is uitgebracht en geschreven in mijn geboortejaar 1959 door Jacques Brel. Het werd in 1966 naar het Engels vertaald door Rod McEwen, die muzikaal dicht bij de uitvoering van Jacques bleef, maar textueel niet. En McEwen's versie is aanzienlijk anders dan de originele Brel-tekst, omdat het gebaseerd is op het contrasteren van wat er zou gebeuren als je weggaat met wat er zou kunnen gebeuren als je blijft. In de originele Franse versie smeekt de zanger juist dat zijn geliefde hem niet verlaat en is hij meer soepel en bijna zelfvernederend. En de titel Ne me quitte pas vertaalt zich als verlaat me niet. Hoewel de McEwen-versie teksten heeft die in de buurt komen van het oorspronkelijke sentiment, zijn de Franse teksten veel somberder. Jacques Brel zingt: laat me de schaduw van je schaduw worden, de schaduw van je hand, de schaduw van je hond. En Rod McEwen vertaalt dat wat lichter naar: ik zou de schaduw van je schaduw zijn geweest als ik dacht dat het misschien mij aan je zijde had gehouden. De Engelse vertaling laat ook een gedeelte van de originele versie weg, waarin de zanger zijn geliefde smeekt om hun relatie een tweede kans te geven. En Dusty Springfield, die nam haar versie op van het vertaalde nummer If You Go Away op haar derde studioalbum Where Am I Going in 1967. Waarbij de Engelse teksten werden gecombineerd met enkele van de originele Franse versen en komt daarbij dichter bij Jacques Brel dan de vertaling van Rod McEwen. Verlaat me niet, ik ga niet meer huilen, ik ga niet meer praten en zal me daar verstoppen om naar jou te kijken, dansen en glimlachen en naar jou luisteren.
1: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

0: Nee. We blijven nog even tot 11 uur natuurlijk. We gaan naar ACTA en de Munnik. En dit lied van hun is uitgevoerd met het Metropoolorkest onder leiding van Dick Bakker. Het is de titelsong van de speelfilm...
1: Vandaag ben ik gaan lopen...
0: In Oranje.

0: Je hoorde de a cappella groep Straight No Chaser, die opgericht werd in 1996 aan de Indiana University in Bloomington. Hun naam werd geïnspireerd door het titelnummer van het album van Thelonious Monk uit 1967. En Straight No Chaser, hun groepsnaam, is een populaire Amerikaanse slangzin die vaak wordt gebruikt bij het aanvragen van een drankje. En de 10 mannen zongen hun versie van de Disney-klassieker uit de film Frozen.
1: Dit is Link, met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
0: Daar luister je inderdaad nog steeds naar. Spreekwoorden en gezegden die te maken hebben met gaan of go. Aan de haal gaan is ergens mee vandoor gaan. En dan hebben we ook nog aan de slag gaan, dat is ergens mee gaan starten. En als de berg niet tot Mohammed komt, dan zal Mohammed tot de berg gaan. Dat is genoeg nemen van wat er beschikbaar en mogelijk is. En deze had ik nog nooit gehoord, maar ik vond het wel heel leuk. Als de stok stijf staat, is de uil gaan vliegen. Zit je eenmaal met de erectie, dan is de wijsheid ver te zoeken. En als warme broodjes over de toonbank gaan, nou, dan gaat iets heel erg goed en dan verkoopt het erg goed. Bergafwaarts kan iets gaan, dan gaat het steeds slechter. Bijvoorbeeld met iemands gezondheid. Ja, dat hoop je niet dat gebeurt natuurlijk. En boven de pet gaan is je als je ergens iets niet van begrijpt. Je kunt ook buiten je boekje gaan. Nou, dan doe je meer dan toegelaten. En als je de bietenbrug opgaat, ja, dan faal je. En dan ga je ten onder met misschien wel heel zwaar verlies. De laatste van vandaag in de spreekwoorden en gezegden in Link. Dat is de pijp uitgaan. Dat betekent dat je min of meer, ja, sterft. Dat is niet zo best natuurlijk. Wij gaan door tot het gaatje, ofwel tot het einde van het uur is bereikt. En dat doen we dus samen. En dat doen we samen met Joost Nuissel.

0: nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend met van alles door elkaar. En daartussendoor ook nog een aantal leuke rubrieken met wat wetenswaardigheden of bijzonderheden. U kunt het komende uur gaan horen, dus welkom. We zitten helemaal in de zomer, dus wat is er dan beter dan het draaien van Brainbox en Summertime?

Ja, het was toch leuk uit 1964. Do What Did He van Manfred Mann. Ja, en dan naar 1973. Een plaats die niet verder dan de tipparade kwam, maar door een aantal andere hitnoteringen ook wel heel bekend. Harold Melvin en de Blue Notes met The Love I Lost, Part 1.

Ja, liefde doet pijn, maar je mist ook heel veel als je nooit liefde ervaart. Dus ja, dat is altijd weer het probleem waar mensen voor staan. In vroeger en ook in deze tijden, dat was Gene Pitney. We zijn toe aan de rubriek onbekend van bekend, want Robert Long, eigenlijk heet hij Bob Leverman, was zeker een bekend Nederlands zanger. Als onderdeel van bijvoorbeeld Unit Gloria en later solo met zijn Nederlandse talige projecten. De LP Vroeger of Later, die 100 weken in de LP-lijst stond. Maar in 1966 kwam hij met de band The A1s uit met een single. Ze maakten er maar één samen. Dat is It Takes Time. Kort daarna trad hij toe tot de band Gloria, het latere Unit Gloria. Maar ook bij deze plaat hoor je al duidelijk het karakteristieke stemgeluid van Robert Long.

Song, Song Blue van wie anders dan Neil Diamond. Wat is dat toch wel een lekkere plaat. Een plaat nu uit 1964 naar een plek. Gaan we dan waar we met z'n allen wel willen zijn met dit weer. Lekker aan het strand, hoewel goed insmeren, lieve mensen, onder die parasol. Want wat sommige maloten je ook willen doen geloven. Het is toch echt beter om je in te smeren met factor 50 dan om huidkanker te krijgen. On the beach, dit is Cliff Richard.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

0: Ja, dat was een hartstikke mooie plaat van de band America. A Horse With No Name. En dan ook nog een groot hit. We zijn toe aan de jingle van de week. Een van de meest kenmerkende radiomensen uit de jaren 60 en 70 was toch wel Willem van Kooten, dan de alias Joost den Draaier. Er is zelfs een rotonde naar hem vernoemd op het Mediapark in Hilversum. Het gebruik van taal was hem niet vreemd en de meest mooie kronkels maakte hij ervan. Zoals deze jingle ook, your host at the Dutch Coast, u draaiert Joost.
1: Right, Joost met de boost at the Dutch Coast on the station where it's all happening. One hand to just for you.
0: Herkenbaar is een Radio Veronica jingle. Zijn tune, die hij ook later bij Noordzee en op Hilversum 3 nog heeft gebruikt, is een plaatje van Kokomo, Asia Minor.

0: Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.
1: Want me around, and now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

De Contours met uit 1962 en Do You Love Me met zo'n 30 seconden voor het einde van de plaat. De instinker dat je denkt, oh hij is klaar. Maar nee hoor, nou ja, als je het plaatje wat beter kent, dan reken je ermee. Het nummer Yellow River was in 1970 een mooie top 40 notering voor de band Christy. En ze kwamen daarmee tot de vierde plaats. Het werd later gecoverd door The Middle of the Road. Die versie gaat u horen.

september 2009 werd het Muziekmuseum voor het eerst uitgezonden. Dit jaar bestaat het programma dus 17 jaar. Al sinds 2010 is het de gewoonte om van september een themamaand te maken. Afgelopen jaren kwamen onder andere langs de thema's het weer, 45 toerensingles, steden, Nederlandstalig, maar ook uren waarin uitsluitend één band of schrijvers werden gedraaid, zoals Lennon en McCartney covers, The Birds, Sandy Coast, enzovoort, enzovoort. Dit jaar wil ik het wat anders doen. Dit jaar mag u als luisteraar van het Muziekmuseum meebeslissen. Heeft u een thema of groep waarvan u vindt dat u aan bod moet komen? Stuur een mail aan wijdraaien@gmail.com en laat weten wat u leuk zou vinden. Houd er wel rekening mee. De muziek moet passen in het format van dit programma, dus van 1960 tot 1975. Stuur uw idee dus op naar wijdraaien@gmail.com. Alvast bedankt.

0: kwam uit Amsterdam. De zanger was Wally Tax. We hebben het natuurlijk al voor The Outsiders. En dit was een van hun grotere hits, Touch.
1: Uit de aard- en platenbak van uw presentator.
0: Ja, het moet ergens halverwege de jaren 70 geweest zijn dat ik bij mijn platenwinkel destijds in Uithoren, het discocentrum, een LP vond van The Byrds, Farther Along. Het bleek later de laatste reguliere LP-opname van deze band te zijn geweest. Een van de nummers die erop staat, die spreekt mij in deze dagen weer extra aan. En ja, het gaat over een hond en de avonturen die je met zo'n dier beleeft. En dat zo'n dier ook aan zijn eind komt bij Bugler, wel op een heel bijzonder vervelende wijze. Maar het kan ook anders, heb ik afgelopen week helaas moeten ervaren. Dit zijn The Byrds met Bugler.

Uit Volendam kwamen niet alleen de Cats en Bezen en Mark Deze Band, de formatie Leftside. Ze hadden wat aardig wat hitjes en dit was hun grootste, een nummer 17 notering in 1973. Like a Locomotion. Wonderful World, Beautiful People. Dit is...

van het originele Island vinyl. Dat was Wonderful World, Beautiful People van Jimmy Cliff. Waarmee we bijna aan het einde gekomen zijn van dit uur Muziekmuseum op uw station. Ik wil u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma of uw idee voor september insturen? Stuur een mailtje naar wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Het is een leuke plaat om je af te sluiten in de week van de 14 juli, oftewel de Nationale Franse Feestdag. Een plaat waarmee ze ook nog hoge ogen scoorden op het Eurovisie Songfestival ooit. Dit is Franscal met Poupée du Cirque, Poupée du Son. Graag tot volgende week.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen.